trotse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie

mij ibers kom haal. Maak het je die laatste maal. Elke dag is een gedachte. Elke kamer net gehuurd. Elke aardse droom van rijkdom.

Die Stellenbosch se Libertas koor onder leiding van Johan de Villiers het alle oë wag op u o heer van Pieter van der Westhuizen gesing. En voordat ek afsluit, speel ek graag iets van Mendelssohn. I waited for the Lord, een van sy mooiste geestelike duette. Die teks kom uit Psalm 40. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig. Hier sing Johannie van Oostrum en Alma Oosthuizen dit.

0: Dit was oggendstemming saam met Taryn Oosthuizen. As jy met Taryn wil kontak maak, e-pos haar gerus by rsg.taryn@gmail.com. Dit is rsg.taryn@gmail.com.
1: Het jy al van Agri-spoor gehoor? Nou, enige lid van die publiek kan probleme soos swak paaie, veediefstal, kragonderbrekings en veiligheidskwessies op die platform rapporteer. Maandag se RSG Landbou vertel ons jou meer. SA Stamboek bied vanjaar weer hul Trail Blazer geleentheid aan.
2: Trail Blazer is mos maar iemand wat die pad vooruitloop, wat heeltyd nuwe moontlikhede wil probeer skep. En nie bang is om nuwe tegnologie na te kyk en te probeer implementeer nie.
1: Dis Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek. Onthou om in te skakel maandagoggend 25:05 RSG Landbou.
3: There is a river of gladness.
4: Dis

Dit was Heer, ek kom tot u, Heere, ek kom na u, aangebied deur Nederlandse massasang met assolis Maria den Hertog. Randall Wickham het mos baie van Hans Du Plessis se Griekwarte psalms getoons het en self ook gesing. Nou hier is Randall met psalm 139, voordat ek mens was.

Dit was Hoe lieflik is u woninge uit Brahms se Duitse Requiem, uitgevoer deur die Chicago Sinfonieorkes en koor. En nou sluit ons af met die St. Michael sangers van die Cathedral of St. Michael, of die Kerk van St. Michael in Engeland, en hulle sing Jesus Shall Reign, Jesus sal heers.

Dit is nou net na 9 uur hier op RSG. Vanoggend se erediens word gelei deur pastoor Dani Lodder van Dei Gracia in Pier van Reyneveld in Centurion. Die skriflesing kom uit Psalm 139 vers 1 tot 24. Psalm 139 vers 1 tot 24. Die gemeentesang is die liedere meer soos u, op u alleen en uit die diepte van my hart. Kom ons sluit by hulle aan.

Percy Faith en sy orkes met A Summer Place. En dit bring ons by jou versoek, Jean Hofman van Hartenbos. Jy wil luister na die tweede deel uit Tchaikovsky's Symfonie nummer 5 in E mineur. Jy nooi vir Johan en Susan, Jaapie en Susan, Hendrina en Johan, Krishel en Gerard, dan ook Roda, om saam te luister.

Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na een bodinghuis.

catacombs like echidnas in mark my right. Alle pelgrimskeer weer huiste, elke zwerver kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die grootpad, soekend na een bodinghuis.

verdwaal steeds op die groot pad, soekend na een boarding house. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na een boarding house.

It is well with my soul. Opname deur Luiso Bala saam met Don Mouwen. En net voor dit Petro en Matthys Roots met Pelgrimsgebed en ook Joe Black, Miskien is ek Barabbas. Want ons afspraak Sondag 2 tot 3, dis gospel saam met my Jackie January. Vir terugvoer of navraag, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Mandisa is volgende op ons lysie. Shine en dan Elijah Rivers en Mercy Revival met 'n weergawe van Psalm 23 en is 'n pragtige blues vertolking. Kom ons luister na Elijah Rivers en Mercy Revival.

0: Herleef die beste van gister, saam met RSG.
1: Na wereldwijd succes van The Hustle in 1975 het Van Gooi sy platenmaatskappy omgevra om iets soortgelijks te skep, maar meer dans geïnspireerd. En dit was ongelukkig nie so groot succes soos The Hustle, wat jy ken nie, maar steeds gewild onder die disco aanhangers. The Shuffle daar van Van McCoy uit 1975. Nou krap ons diep, mense. Kom ek krap diep.

0: Ons het nou gehad het Tex-Mex gedeelte in Sir Douglas Quintet met Mendocino uit 1969. Die een het daarvoor Dance the Night Away uit 1998 en dit is die Mavericks. Oh la la la la.
1: Die beste in goue radio.
0: Hier is Jim Diamond.
1: RSG, dis die een.
0: I won't let you down. Die een Sondag, ek beloof het.

Jim Diamond uit 1984, I Won't Let You Down, laat my denk aan die woorde uit 2012 van Freddie Mercury se ma. Dit is Cher Bulsara. Sy het gesê, my son has done more for the world in his short life than many people could do in 100 years. Dit is die prachtig. Hier is Sandy Coast, die groep van Nederland, The Eyes of Jenny.

Dit was die tenor Franco Corelli as Don José en Piero Cappuccilli as Escamillo met die bekende droomgeveg uit Carmen van Bizet. Die orkest is die Nationale Orkest van Frankrijk onder leiding van Lauren Mazel. Van die ander sangers wat gehoor kon word was Julia Michenes Johnson as Carmen en Faith Isham as Michaela. Nou gaan ons luister na La Stupenda, Joan Sutherland, met 'n ongelooflike opname uit Semiramide van Rossini. Die orkest is die Londense Sinfonieorkest onder leiding van Richard Bonning en die bariton wat saam met haar gehoor kan word is John Surge.

Dit was die tenor Jonas Kaufman en sopraan Anna Harteros met die verrukkelijk mooi duet Gian e la notte densa tussen Otello en Desdemona uit Otello van Verdi. Die dirigent was Sir Antonio Pappano en die orkest die Academia di Santa Cecilia in Rome. Nou gaan ons luister na bas Samuel Raimi en hy gaan die aria Cinta di Fiori, Giorgio se aria uit I Puritani van Bellini sing. Die orkest is die Londense Philharmoniese Orkest onder leiding van Georg Rudel.

Soos beloof, Christina Perry volgende met 1000 Years. Ek het ook vir Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Linda Ronstadt, It Never Entered My Mind.

Dis BJ Thomas met Raindrops Keep Falling on My Head. Lisa Beekman volgende met I Think You're Sleeping, is bykans 10 minute voor 12. Ons gaan daarna die aandse verrichting afsluit met Sweet People and the Birds We're Singing, Chris Isaac ook met Only the Lonely, en dan die Westminster Kathedraal Koor, die Londense Symfonie Orkest. Geniet die muziek.

0: va d'une part.
1: Ik ben ook Cassian, onder je bed.
0: Voor wat?
1: Mijn revolver is kluis.
0: Eerste plek waar iemand zal zoeken.
1: Dat is net jij en je ma wat weet hij hier.
0: Ja, want die klits gaan lekker te keren over haar revolver.
1: Klits moet daar neerzetten mijn zaken uit, ou.
0: Zo, Lou heeft mij lift huis toegegeven.
1: Die polisman? Wat zoek hij?
0: Hij zoekt voor Rachel.
1: Van wat zoek hij voor haar?
0: Ik heb Paul ons gesê, dat is moeilijkheid met haar en Moelman.
1: Ik heb me nog een draai gemaakt bij die tang.
0: Ja, misschien moet Paul sommer pas een revolver saamvat.
1: Die revolver is voor zelfverdediging, sien.
0: Ja, wat is Moelman voor Paul aanval?
1: Ik vat hem van de grond.
0: Kijk, waar is die kassie?
1: Jy blijf weg van die revolver.
0: Waar moet ik kijk? Zo, is die kluis dan naar al binnen?
1: Ja, ja. Hij is gesluit en hij gaan gesluit blij.
0: Okay. Waar is man aan die kleed, ek honger?
1: Dat is Kevin toe. Ah, geef weer af met die armen aan.
0: Oh, sy.
1: Dank je.
0: Is al iets in die ijskas?
1: Ja, dat is brood en bologna.
0: Och, jy pa, wat is alles in bologna?
1: Wat mens nie weet nie, maak nie dood nie.
0: Ja, is net binnengoed en pink kleersel.
1: Is die wat jy soke pink wangetjies het?
0: Antikleed sê, dis gemorskos.
1: Ja, nou we gaan krappen aan haar ijskas.
0: Nou, achter die is gesluit, anders het ek.
1: Maak vir my ook die samie.
0: Oom Lou sê, Rachel se lewe is een gevaar, pa.
1: Wil jy my nou opgewerk kry?
0: Ek dink net ons moet iets doen.
1: Wat wil jy moet ek doen? Huh?
0: Ach, ons kan nou gaan soek.
1: Sy het my laas weggejaag by die klub.
0: Ja, sy werk nie by die klub nie.
1: Waar moet ons al gaan soek?
0: Hier spas een broekie.
1: Dankie. Zet sommer vir ons die ketel ook aan.
0: Pa, weet wat met Nico gebeur het?
1: Ja, Nico het poef gesoek met die verkeerde mense.
0: Ja, en daar die verkeerde mense was Moelman.
1: Is dit jou voor?
0: Ja. Ek gaan buiten sit.
1: Wat van die ketel? Ek soek koffie.
0: Maak pas aan je koffie.
1: Ja, damn.
0: Hallo sis, dankie toch jy bel. Waar de hel is jy? Die hele wereld soek jou. Moelman was hier by ons.

Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my, Jacques Arendt vanuit die baai. Kom ons begin die program met Eddie Arnold en Make the World Go.

Dit was Hello Walls van Farron Young en voor hom was dit Dottie West met haar 1967 lied Paper Mansions, wat geskryf is deur Ted Harris. Kom ons luister nou na Bobby Bear as ook Yvonne Vaughn, ook bekend aan ons as Donna Fargo.

Dit was Donna Fargo met haar eie 1972 treffer The Happiest Girl in the Whole USA en voor haar was dit Bobby Bear met 500 Miles Away From Home. Hier is Connie Francis met Heartaches by the Number as ook Charlie Pride met The Snakes Crawl at Night.

Dit was Charlie Pride met The Snakes Crawl at Night. En voor hom was dit Connie Francis met Heartaches by the Number. Kom ons luister nou na Elvis Presley, as ook Bless Bridges.

Dit was Bless Bridges met You're the Reason en voor hom was dit Elvis Presley met Can't Help Falling in Love. Onthou jy die een van Don Gibson?

Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arendt vanuit die baai. Die tweede gedeelte was begin met Crazy Arms van Ray Price, as ook John Denver met Thank God I'm a Country Boy. Hier is Johnny Cash, as ook Flowrider Georgia Line.

Dit was Flow Rider, Georgia Line met Cruise, en voor hom was dit Johnny Cash met Ring of Fire. Kom ons luister nou na The Judge, gevolg deur die Nitty Gritty Dirt Band.